0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Wanneer het donkerst in je hart je gevangen houdt en de kleur in je leven nog slaapt.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: jongen van 18 heeft 2 jaar geleden een aanslag willen plegen op de Pride in Leuven, dat schrijft HLN. De politie kwam hem op het spoor toen hij via de app Telegram wapens wilde kopen voor de aanval. Zijn doel bleek met een compaan zoveel mogelijk slachtoffers maken. Ze lopen intussen wel weer vrij rond. Dit najaar is een proces. Burgerpersoneel doet in veel politiezones werk dat eigenlijk alleen maar politiemensen mogen doen. Dat schrijft de Tijd. Zo stellen ze vaak PV's op, checken info in databanken of besturen politiedrones. Het controleorgaan dat de politieinformatie bewaakt noemt dat een zorgwekkende evolutie. Bij de bosbranden in Bordeaux is een brandweerman overleden, een man van 38. De Franse president Macron was daar gisteravond. Hij praatte er met brandweermensen en hij bedankte hen uitgebreid.
1: Ik remercie vraiment l'ensemble de nos pompiers, nos sapeurs-pompiers, nos forces de sécurité civile sous l'autorité du ministre et du directeur général qui sont ici présents. Ik remercie l'ensemble des collègues militaires.
0: De kleinere brand in de Landen is intussen gestabiliseerd. 3600 hectare natuur is opgebrand. 8000 van de 36.000 geëvacueerde mensen mag weer naar huis. In de Gironde bij Bordeaux lijkt een stabiele situatie in zicht, maar het blijft gevaarlijk met vandaag opnieuw maxima tegen de 40 graden. En in het departement Var is een brand intussen toch weer opgeflakkerd. In Barcelona heeft het gebrand aan de bovenleiding van een metro. Er hing veel rook in de spoortunnels. Mensen moesten vluchten, 39 kregen verzorging omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En Remco Evenepoel heeft het natuurcriterium van Aalst gewonnen. Hij was de snelste in een sprint met René Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Vanavond is Evenepoel ook de grote naam op het natuurcriterium van de Roeselare. Het is zomers met maxima tot 29 graden en de zon krijgt al de ruimte. Morgen is de warmste dag van de week met temperaturen tot 34 graden en plaatselijk zelfs meer. De dagen daarna blijven de maxima rond of net onder de 30 graden.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
2: U luistert naar West Express
5: met Mike West.

Jimmy Frey en Yet I Know. Hoe gaat het met jou? Hoop alles prima? Ja? Goed zo. Met mij gaat het ook lekker. Ik voel me ook goed, net zoals Johan Verminnen.

Back in Time, zoals gewoonlijk. Een oude van Frankie Valli en The Four Seasons en The Ragdoll. Bobby Farrell. She's crazy like a fool. And Boney M.

dadelijk Long Tolerni en de Shakers met Do You Remember. Een megamix van alle gouden oude hits uit de jaren 60. Maar eerst nog mijn favoriete zanger aller tijden. Neil Diamond. Thank the Lord for the Nighttime.

We namen even de tijd om de pan uit te zwingen met Shakin' Stevens en This Old House. Rustig aan nu met Mick Jagger and the Stones. Time is on my side.

0: Gelijk heeft hij Louis Louai, We Gotta Go, The King's Man. Maar niet getreurd, morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de West Express. Ik laat je voor vandaag met Rick Astley. I'm never gonna give you up.
1: Dit was West Express.
2: Samenstelling en presentatie
1: Mike West.
2: Graag tot een volgende West Express.

0: jongen van 18 heeft 2 jaar geleden een aanslag willen plegen op de Pride in Leuven, dat schrijft HLN. De politie kwam hem op het spoor toen hij via de app Telegram wapens wilde kopen voor de aanval. Zijn doel bleek met een compaan zoveel mogelijk slachtoffers maken. Ze lopen intussen wel weer vrij rond. Dit najaar is een proces. Burgerpersoneel doet in veel politiezones werk dat eigenlijk alleen maar politiemensen mogen doen. Dat schrijft de Tijd. Zo stellen ze vaak PV's op, checken info in databanken of besturen politiedrones. Het controleorgaan dat de politieinformatie bewaakt noemt dat een zorgwekkende evolutie. Bij de bosbranden in Bordeaux is een brandweerman overleden, een man van 38. De Franse president Macron was daar gisteravond. Hij praatte er met brandweermensen en hij bedankte hen uitgebreid.
1: Ik remercie vraiment l'ensemble de nos pompiers, nos sapeurs-pompiers, nos forces de sécurité civile sous l'autorité du ministre et du directeur général qui sont ici présents. Ik remercie l'ensemble des collègues militaires.
0: De kleinere brand in de Landen is intussen gestabiliseerd. 3600 hectare natuur is opgebrand. 8000 van de 36.000 geëvacueerde mensen mag weer naar huis. In de Gironde bij Bordeaux lijkt een stabiele situatie in zicht, maar het blijft gevaarlijk met vandaag opnieuw maxima tegen de 40 graden. En in het departement Var is een brand intussen toch weer opgeflakkerd. In Barcelona heeft het gebrand aan de bovenleiding van een metro. Er hing veel rook in de spoortunnels. Mensen moesten vluchten, 39 kregen verzorging omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En Remco Evenepoel heeft het natuurcriterium van Aalst gewonnen. Hij was de snelste in een sprint met René Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Vanavond is Evenepoel ook de grote naam op het natuurcriterium van de Roeselare. Het is zomers met maxima tot 29 graden en de zon krijgt al de ruimte. Morgen is de warmste dag van de week met temperaturen tot 34 graden en plaatselijk zelfs meer. De dagen daarna blijven de maxima rond of net onder de 30 graden.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: komende twee weken. Maar wel kan u genieten van de hitkampioen. 1 uur feel good hier bij Radio Memory.
1: Hitkampioen. Enig in zijn soort.

Yoko Ono en heel wat grote artiesten bij elkaar.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een breedalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Radio Memory.
2: Goedemorgen. Dit is een Hit Kampioen souvenir.

dame die haar populariteit vooral te danken heeft aan Paul de Leeuw en ook een stukje natuurlijk aan haar solo-carrière Ruud Jacobs. Je hoorde Vrede in jouw feel-good-uur met de Drifters.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvois van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvois@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn.
2: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
2: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
0: Goedemorgen.
2: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

jouw feelgoodduur en alles draait om de vriendschap. Dat is toch waar? Dat is toch één feelgood natuurlijk? Vaya con Dios is er ook bij vandaag.

0: Een jongen van 18 heeft 2 jaar geleden een aanslag willen plegen op de Pride in Leuven, dat schrijft HLN. De politie kwam hem op het spoor toen hij via de app Telegram wapens wilde kopen voor de aanval. Zijn doel bleek met een compaan zoveel mogelijk slachtoffers maken. Ze lopen intussen wel weer vrij rond. Dit najaar is een proces. Burgerpersoneel doet in veel politiezones werk dat eigenlijk alleen maar politiemensen mogen doen. Dat schrijft de Tijd. Zo stellen ze vaak PV's op, checken info in databanken of besturen politiedrones. Het controleorgaan dat de politieinformatie bewaakt noemt dat een zorgwekkende evolutie. Bij de bosbranden in Bordeaux is een brandweerman overleden, een man van 38. De Franse president Macron was daar gisteravond. Hij praatte er met brandweermensen en hij bedankte hen uitgebreid.
1: Ik remercie vraiment l'ensemble de nos pompiers, nos sapeurs-pompiers, nos forces de sécurité civile sous l'autorité du ministre et du directeur général qui sont ici présents. Ik remercie l'ensemble des collègues militaires.
0: De kleinere brand in de Landen is intussen gestabiliseerd. 3600 hectare natuur is opgebrand. 8000 van de 36.000 geëvacueerde mensen mag weer naar huis. In de Gironde bij Bordeaux lijkt een stabiele situatie in zicht, maar het blijft gevaarlijk met vandaag opnieuw maxima tegen de 40 graden. En in het departement Var is een brand intussen toch weer opgeflakkerd. In Barcelona heeft het gebrand aan de bovenleiding van een metro. Er hing veel rook in de spoortunnels. Mensen moesten vluchten, 39 kregen verzorging omdat ze te veel rook hadden ingeademd. En Remco Evenepoel heeft het natuurcriterium van Aalst gewonnen. Hij was de snelste in een sprint met René Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Vanavond is Evenepoel ook de grote naam op het natuurcriterium van de Roeselare. Het is zomers met maxima tot 29 graden en de zon krijgt al de ruimte. Morgen is de warmste dag van de week met temperaturen tot 34 graden en plaatselijk zelfs meer. De dagen daarna blijven de maxima rond of net onder de 30 graden.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
6: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
10: Even over 8 uur, geen ochtendshow komende 2 weken. Maar wel genieten van Totaal Nederlands, hier bij Radio Memory.
11: Dit is Totaal Nederlands.

0: door bij Totaal Nederlands. Fijn dat je weer luistert. 1 uur het beste van Vlaanderen en Nederland op je radio.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.
6: Totaal. Nu.

Van Rooy, vrienden. En voor de vrienden Frederik natuurlijk. Altijd een graag geziene gast bij Totaal Nederlands. Het is de hoogste tijd voor onze battle. En onze battle-artiesten zijn Willy Sommers voor België. En voor Nederland is het René Schuurmans. En deze week mag België openen.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
3: Goedemorgen.
4: Totaal Nederland.

onze battle deze week. René Schuurmans versus Willy Sommers. Laat de zon in je hart. En laat me toch eerlijk zijn dat René Schuurmans eigenlijk de originele artiest was. Maar natuurlijk hebben wij nooit

Net voor Gene Thomas uit Liefde voor Muziek natuurlijk 2020. Een teken van leven. Dit was een totaal Nederlands op je radio. We horen heel graag terug gauw bij. En hier voor een nieuw uur totaal Nederlands met het beste van Vlaanderen en Nederland. Tot dan!

0: In Antwerpen is er opnieuw een steekpartij geweest. Vanmorgen vroeg is een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Gisteravond zijn nog 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij in Parkspoor Noord. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanleiding mogelijk een ruzie in de familiale sfeer. Oekraïne heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op Moskou, dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. De meeste zijn onderschept door de Russische luchtafweer. Wel raakten enkele gebouwen beschadigd. Volgens de Russische autoriteiten zijn er geen slachtoffers gemeld. In Seattle, in de VS, is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen zondag op een foodtruckfestival. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen, 4 mensen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft in totaal 3 verdachten in beeld. 1 van hen overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dus nog een 3e verdachte waarnaar wordt gezocht. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. In het tennis is Zizou Bergs uitgeschakeld op het ATP-toernooi van Washington DC in de VS. De Belg verloor in de eerste ronde van de Amerikaan Taylor Fritz. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag, af en toe wolken en tot 29 graden. Ook morgen volop zon, dan kan het tot 33 graden worden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag, gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Hey Rivo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als de hitschijf van de week bij Radio Memory.

0: begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Yeah.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen weer dinsdag geworden en we gaan een feestje bouwen. Heb ik beslist toen we de deuren openden van onze ochtendcrew samen met John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want. Inderdaad, we gaan een leuk feestje bouwen. Want wat dacht je nog van deze oude Paul? And my favorite waste of time. Is het altijd al geweest, ja.

even terug naar 1999, zo de Star Academie met deze Starmaker. Damn, I think I love you. Ik denk dat ik van jou hou. Daar komt het zo'n beetje op neer. Nu onze eigen artiesten nog wat promoten. Wat dacht je van deze Dominique en Drakenei?

die hele mooie ballade van Europe, de mannen van de Final Countdown, over een Carrie. Of ze ondertussen die Carrie al gevonden hebben, ik zal het niet weten, maar we gaan ons eigen producten nog wat... Nee, we gaan ze laten zingen. En we gaan ons eigen artiest ook een beetje promoten. Wat dacht je van deze Liana? En de zon op mijn huid is altijd vrolijk en gezond.

was natuurlijk terug in het huis. Met deze van Terry Jacks en The Seasons in the Sun. Het doet altijd toch zo'n beetje plezier. Die oude platen gaan terug horen. En ook deze Robbie Williams hoort er al een beetje bij. Het is al meer dan 20 jaar geleden met deze Suprema.

hem onbeperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom. Dit is de

Je hart komt op neer als je een beetje liefde zoekt, moet je maar aansluiten bij die Caravan of Love van Isley Jasper Isley. En of we die caravan gaan vinden of zien passeren, ik zou het niet weten. Misschien dat we even zoals Bruce Springsteen even kijken naar die mooie river uit de jaren 70. Misschien is daar de caravan een beetje opgehouden door de dorst te lessen.

0: radioklassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

Natuurlijk een Vlaamse klassieker van formaat Deze van de Mens. En dit is mijn huis. En we hebben het nog altijd niet gezien. Maar Frank zal het mij ooit eens laten zien. Daar ben ik zeker van. Maar nu tijd voor die DJ-licious en Milo. Inderdaad, weer Forever Young. Altijd en altijd.

0: was alvast die fameuze Dr. Alban met die One Love. En daarmee gaan we ook de deuren sluiten van onze ochtendkroeg. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er uiteraard opnieuw op je favoriete radio. En op veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van de Cock Robin. I touch you where on my side. Zal ik morgen wel zien. Tot morgen.

0: In Antwerpen is er opnieuw een steekpartij geweest. Vanmorgen vroeg is een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Gisteravond zijn nog 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij in Parkspoor Noord. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanleiding mogelijk een ruzie in de familiale sfeer. Oekraïne heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op Moskou, dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. De meeste zijn onderschept door de Russische luchtafweer. Wel raakten enkele gebouwen beschadigd. Volgens de Russische autoriteiten zijn er geen slachtoffers gemeld. In Seattle, in de VS, is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen zondag op een foodtruckfestival. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen, 4 mensen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft in totaal 3 verdachten in beeld. 1 van hen overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dus nog een 3e verdachte waarnaar wordt gezocht. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. In het tennis is Zizou Bergs uitgeschakeld op het ATP-toernooi van Washington DC in de VS. De Belg verloor in de eerste ronde van de Amerikaan Taylor Fritz. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag, af en toe wolken en tot 29 graden. Ook morgen volop zon, dan kan het tot 33 graden worden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

Polder. Jawel, Bernard Oud en Rob van Schaik. Zij waren verantwoordelijk voor The Limit. En ze scoorden niet alleen in Nederland, maar hadden zelfs een nummer 17 notering in Nederland. En een nummer 7 in de Amerikaanse Billboard Dance-lijst. Geweldig en fijn dat je erbij bent. 58 minuten in volle lengte. Welkom, dit is de Middle of the Road Show.

goed is een plaatje met een gaatje, want het gaatje zit niet helemaal waar hij zit. Leuk, hè? Vinyl, vrienden. What can I say? Boss Keks in de Middle of the Road Show. Ook te vinden natuurlijk op het wereldwijde Facebook. Het Facebook, jawel. De Middle of the Road Show. Gewoon

0: Nee, totaal geen moeite voor om je toch eventjes mee te nemen naar... Of wel, nou, doen we er veel moeite voor om je mee te nemen naar de troepen. Sunshine Music. Door de muziek van Jimmy Cliff. Op jou.
1: Een fijne achter de keukengordijn.
0: Indirect waren ze betrokken bij het grootste gezelligste festival van Nederland. De Zwarte Kors. Maar ook bij Manjana Manjana in Hummelo. Heel populair vrienden hier.

gezellig het plaatje. Het plaatje, ja, natuurlijk ook met een gaatje. Ook vanaf nu, zoals, nou moet ik niet veel zeggen. 80% in deze show, ja. Volgens de statistieken gaat het lekker. Ook met The Love Affair, A Day Without Love uit 68. Al ik het is er. En daarvoor de Rockers. De ex-rockers, normaal met voorman Benny Joling als fijne van achter de keukengordijnen. En inderdaad, indirect waren ze betrokken bij de Zwarte Cross. Want zo'n lief Gijs Joling van Joving en de Voeden Beatles. Ze begonnen er ooit mee als een geintje in Hummelse Bos. Oh, ja, ja, goed, hè? Geintje is leuk en dan later professioneel het grootste festival van Nederland organiseren. Dit is Candy's

aus Deutschland, liebe Freunde. Jawohl. Pas wel weer in uw regio, hè, John? John Paul. Leon, nou, ja. Toch weer goed als de recht, hoor. Trio met da, da, da. I don't love you. You don't love me. Aha, aha, aha.

tijdens de serie met Wax. Wax. Weet je nog eens, samen met Graham Goodman en Gold en Linda Ronstadt heb je ook veel bij samen geweest. Andrew Gold en Never Let Her Slip Away. Sommige platen klinken zo zwoel.

succesvolste band aller tijden, opgericht in 1971. En met een onderbreking van 14 jaar blijven optreden tot en met 2015. Dat waren de Eagles. Even de laatste in de show, vrienden. Ik beloof je, ik doe de afwas. Ja, nee, ik sta op het café rooster. Maar dan erbij.

0: In Antwerpen is er opnieuw een steekpartij geweest. Vanmorgen vroeg is een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Gisteravond zijn nog 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij in Parkspoor Noord. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanleiding mogelijk een ruzie in de familiale sfeer. Oekraïne heeft vannacht bijna 400 drones afgevuurd op Moskou, dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. De meeste zijn onderschept door de Russische luchtafweer. Wel raakten enkele gebouwen beschadigd. Volgens de Russische autoriteiten zijn er geen slachtoffers gemeld. In Seattle, in de VS, is een jongen van 15 opgepakt voor de schietpartij van afgelopen zondag op een foodtruckfestival. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen, 4 mensen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft in totaal 3 verdachten in beeld. 1 van hen overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dus nog een 3e verdachte waarnaar wordt gezocht. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. In het tennis is Zizou Berghs uitgeschakeld op het ATP-toernooi van Washington DC in de VS. De Belg verloor in de eerste ronde van de Amerikaan Taylor Fritz. Het werd 6-3 en 6-4. Veel zon vandaag, af en toe wolken en tot 29 graden. Ook morgen volop zon, dan kan het tot 33 graden worden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi Van Het.
6: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
4: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
6: Maak jij me wakker. Zal jij je dan ook voor me zijn?
4: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: De beste muziek
3: hoor je hier. Radio Memory.
4: Hey, Rigo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als hitschijf van de week bij Radio Memory.

Was er eentje van Mal & Kim, Shouting Out. Dinsdag 28 juli, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren. En dat tussen 11 en 1 hier bij Radio Memory vanuit Pajottergem Galmaarden. Tot 1 uur neem ik je mee met nu Bruce Springsteen en Born in the USA.

Mooie singalongs deze van Tom Jones in Never Fall in Love Again, hier in ons programma. We gaan stilletjes aan richting reclame, gaan we doen met John Terra, de dag dat het zonlicht niet meer scheen. Jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren op deze zonnige dinsdagmorgen. Ja, ja, de zon is al van de partij. We krijgen tropische temperaturen weer, weer een hittegolf voor deze week in Vlaanderen. We draaien John Terra, de dag dat het zonlicht niet meer scheen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemorgen.

0: Ain't on the hood.
1: That I can't fix. Cause I can do it in the mix. Cause I can do it in the mix.
0: Een van de geweldige discoplaten uit de jaren 80. We draaiden in Deep en Let's Night DJ Save My Life. En dat is er eentje in de richting van Heert en Vivian daaruit Bever, Sint-Niklaas. We draaien Kim K. en Lilalee.

Deze man ken je nog wel van I Might. We draaien de Shaking Stevens en Teardrops hier in ons programma. En dat is een man die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is, hè? Paul Severs. Oh, Danny Boy.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Lijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 8 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
0: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

plaat die grijs gedraaid wordt daar in Nederland, maar ook eveneens in België. We draaiden Justin De Wild en Sherio. En dat is er eentje voor alle fans van Michael Jackson, hè. We draaien een singletrack uit de album Thriller op de radio.

0: Amper 8% van de Belgische bedrijven heeft gebruik gemaakt van de federale energiesteun voor een hogere kilometervergoeding. Bij kleine bedrijven was dat zelfs maar 4%. De regering trok daarvoor in april 60 miljoen euro uit na de stijgende brandstofprijzen door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens SD Works was de aanvraagprocedure te complex. De tijdelijke steunmaatregel is intussen afgelopen. De prijs voor diesel stijgt morgen opnieuw. Voor een liter diesel betaal je dan aan de pomp €2,25. Dat is zo'n 2,3 cent erbij. De dieselprijs is daarmee het hoogst sinds begin april. Toen was de literprijs bijna €2,5. De brand in het Franse departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgelaaid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels zijn ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van de VN-chef voor het mensenrechtenbeleid. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld van Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van 44 landen stemden tegen de verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de situatie van mensenrechten in de VS afglijdt naar die zoals in Noord-Korea en Rusland. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Voor de regio rond Kumamoto geldt een tsunami-waarschuwing voor golven tot 1 meter hoog. Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers of grote schade. Ook zijn er geen onregelmatigheden vastgesteld in de kerncentrales. Het is vandaag zonnig en warm, tot 29 graden. Ook morgen veel zon, soms een wolk en plaatselijk tot 34 graden. Donderdag maximaal een graad of 33. Ook dan nog veel zon met soms wolken. In de Ardennen kan het gaan onweren.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Tony van Beveren.

Sean Valley, die je nog kent van Mooi is het leven. We draaien de tijd Samore, dinsdag 28 juli, iets over 12 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal, zit je aan tafel, smakelijk eten. Knim je mee tot 1 uur tot aan Johan de Radioman met zijn programma. En tot die tijd gaan we het gezellig maken, hè? Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Je moet Radio Memory met je meenemen, zelfs ook op vakantie, hè? Ken je deze? De Stef Miller Band en Acra Cadabra.

1981 om precies te zijn. Kim Wild and the Kids in Amerika. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met een plaat die origineel van Cock Robin is. We draaien de versie van Pete Ryan en The Promise You Made. En dan draaien we nog een Duitsstalige plaat net voor reclame van Nicole.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

Was er eentje van Nicole, Don't You Want My Love, ons programma aan tafel met Tony van Bever op deze dinsdag 28 juli loopt stilles aan ten einde, want ook onze volcollega Johan de Radioman is hier al toegekomen. En ik moet eerlijk zeggen, hij ziet er heel goed uit, hè. Dat is onder leiding van Koen Wouters. We draaien Clouseau en we draaien wereldwijd Louise. MUZIEK

De man die je kent van New York, New York. We draaien Frank Sinatra, My Way. We gaan richting reclame hier bij Radio Memory. Gaan we doen met U2, Sunday Bloody Sunday. Je kent ze nog wel van Without Without You. En dan draaien we nog een single track uit de cinemafilm Grease van Olivia Newton-John en John Travolta. Eentje van Olivia Newton-John.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

Was er eentje van de Combine Dance Band, The Son of Jamaica. De beste muziek, je hoort enkel hier bij ons bij Radio Memory. 7 dagen op 7, 24 op 24 uur. Je hoort ze enkel hier bij ons. En dat is er eentje van Vultura. Mooi, het leven is mooi als je luistert naar Radio Memory natuurlijk.

0: Amper 8% van de Belgische bedrijven heeft gebruik gemaakt van de federale energiesteun voor een hogere kilometervergoeding. Bij kleine bedrijven was dat zelfs maar 4%. De regering trok daarvoor in april 60 miljoen euro uit na de stijgende brandstofprijzen door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens SD Works was de aanvraagprocedure te complex. De tijdelijke steunmaatregel is intussen afgelopen. De prijs voor diesel stijgt morgen opnieuw. Voor een liter diesel betaal je dan aan de pomp €2,25. Dat is zo'n 2,3 cent erbij. De dieselprijs is daarmee het hoogst sinds begin april. Toen was de literprijs bijna €2,5. De brand in het Franse departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgelaaid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels zijn ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van de VN-chef voor het mensenrechtenbeleid. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld van Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van 44 landen stemden tegen de verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de situatie van mensenrechten in de VS afgeleid naar die zoals in Noord-Korea en Rusland. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Voor de regio rond Kumamoto geldt een tsunami-waarschuwing voor golven tot 1 meter hoog. Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers of grote schade. Ook zijn er geen onregelmatigheden vastgesteld in de kerncentrales. Het is vandaag zonnig en warm, tot 29 graden. Ook morgen veel zon, soms een wolk en plaatselijk tot 34 graden. Donderdag maximaal een graad of 33. Ook dan nog veel zon met soms wolken. In de Ardennen kan het gaan onweren.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Beste muziek.
4: Hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Hey, Rigo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als de hitschijf van de week bij Radio Memory.

28 juli 2026, een elftal minuten na enen. Allemaal welkom hier bij Radio Memory live vanuit Galmarle. Ben je zoet tot en met 15 uur met de mooiste muziekmix. Yves Segers, daar zijn wij mee begonnen. Hij is onlangs hier op interview geweest samen met ons Hilde en onze Tony. En hij zei tegen ons allemaal, ik kan met jou de hele wereld aan. En ik kan ook die twee uurtjes muziek zelf aan. En ik ben vandaag een keer alleen samen met de drie hondjes van de woning waar de studio geplaatst is. Je kan bellen voor een verzoekje 02-66-99-660. Het welbekende nummer van de radio. En nu heb ik eentje van Gérard Lenormand klaarstaan. En die zingt misschien over zijn eigen chanteur de charme. MUZIEK

0: ghost of jealousy.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar.
4: En dat wordt gevierd.
3: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory.

0: van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid te wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.

Dat was Victor Laszlo met Backdoor Man. Gebeurt dan een keer dat je soms te laat bent als je ergens aan toe moet gaan? Dat gebeurt, hè. Bij Jan Biegel is het ook gebeurd. Ik word leut.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Dat was eentje van heel lang geleden, van Joe Harris, met het wondermooie Anita. Speciaal voor alle dames en juffrouwen met deze voornaam. En nu Craig David, All the Way.

Kantfeit, het is Feeling, was van Reo Speedwagon. Het eerste uurtje van de mooiste muziekmix zit er bijna op. Ik heb er nog twee, maar blijf hangen, want straks komt deel 2. Ik hou van jou, van Dana Winner. Mondig mooi nummer van haar. En dan eentje van Olivia Rodrigo. Tot straks.

0: Amper 8% van de Belgische bedrijven heeft gebruik gemaakt van de federale energiesteun voor een hogere kilometervergoeding. Bij kleine bedrijven was dat zelfs maar 4%. De regering trok daarvoor in april 60 miljoen euro uit na de stijgende brandstofprijzen door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens SD Works was de aanvraagprocedure te complex. De tijdelijke steunmaatregel is intussen afgelopen. De prijs voor diesel stijgt morgen opnieuw. Voor een liter diesel betaal je dan aan de pomp €2,25. Dat is zo'n 2,3 cent erbij. De dieselprijs is daarmee het hoogst sinds begin april. Toen was de literprijs bijna €2,5. De brand in het Franse departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgelaaid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels zijn ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van de VN-chef voor het mensenrechtenbeleid. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld van Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van 44 landen stemden tegen de verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de situatie van mensenrechten in de VS afglijdt naar die zoals in Noord-Korea en Rusland. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Voor de regio rond Kumamoto geldt een tsunami-waarschuwing voor golven tot 1 meter hoog. Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers of grote schade. Ook zijn er geen onregelmatigheden vastgesteld in de kerncentrales. Het is vandaag zonnig en warm, tot 29 graden. Ook morgen veel zon, soms een wolk en plaatselijk tot 34 graden. Donderdag maximaal een graad of 33. Ook dan nog veel zon met soms wolken. In de Ardennen kan het gaan onweren.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Alleen de grootste hits.
10: Radio Memory.
11: De mooiste muziekmix.
12: Dit is Radio Memory.
13: Radio Memory.
14: Johan de Radioman.

Welkom allemaal in deel 2 hier op de muziekmix van Radio Memory. Ik ben bij jullie tot 15 uur. 02-66-99-66. Ik heb nog een telefoontje gekregen, dus ik heb in totaal nu 3 verzoekjes klaarstaan straks. We zijn begonnen met eentje van Bruno Mars, Risk It All. En het instrumentaaltje is een plaatje op aanvraag van ons Rooske uit Assen. Zij vroeg eentje van de Kelly-familie, die heeft er zoveel gemaakt voor iedereen dat ze kent. Ik heb eentje geprogrammeerd met als titel Annie Laurier.

Mijn zoon houdt heel graag van de muziek van Keigo. Hij heeft ook de naam gegeven aan zijn hond in der tijd. En we hebben samen kunnen genieten van Chasing Paradise. Als mijn jongste zus jong was, klein, jaar of 10, had ze in de zomer altijd heel veel sproetjes in haar gezicht. Daarom een liedje van Rocco Renato. Het gaat over zomersproetjes.

0: Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 9660.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
4: Radio Memory. Goedemiddag.

Daarnet was het Bobby Goldsboro met Summer. Het is op het moment van het jaar, de zomer. Het instrumentaaltje op de achtergrond, ik heb straks nog eentje. Ik wil zeggen dat ik een verzoeker klaarstaan heb voor jullie allemaal. Onze Geert uit Beverwaas heeft ook dat straks gebeld. En hij vroeg een plaatsje van Suzy Quattro. En hij wil dat opdragen aan iedereen die hij kent. Zo zijn we er snel vanaf, want het is het beste dat je kunt zeggen. Suzy Quattro met She's in Love With You. En bij Geert, hier komt het.

Jawel, ik heb nog een verzoekje. Als je een verzoekje wilt hebben, heb je ongeveer nog een half uur om te bellen naar de studio 02669-660. Ons Sylve en Cindy hebben ook gebeld vanuit het verre Spanje, waar het lekker warm is. Ze gaan goed bruin terugkomen, hebben ze gezegd. Maar ze hebben ook een verzoekje aangevraagd, die ze opdragen aan alle collega's en alle luisteraars van Radio Memory. Ze vroeg eentje van Sliman op Sliman. En het heeft te maken met de Eurosong van dit jaar. Ik persoonlijk heb niet gekeken, maar het zou een mooi nummer zijn, zei ze. En het is haar titel Mon Amour. En hier komt het hele. Mon Amour.

0: je t'ai gardé dans mon cœur.
1: En wel, misschien een voorstel om op vakantie te gaan, want het is een zomerperiode, vakantie voor de kinderen. La Douce France was natuurlijk ook een liedje van Charles Trenet. Of heb je een ander voorstel? Je kan eventueel ook naar Rome gaan. Er bestaan weekends naar Rome. Willy Sommers is er waarschijnlijk ook een keer naartoe gegaan. Zomerdag in Rome. MUZIEK

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

Twee harde spart was dat van Coldplay. De volgende is één in het Nederlands. En hij is hier ook al op interview geweest. Danny de Rover. En soms moet dan een keer in ons hoofd steken dat als we een kleine tegenslag hebben, dat we moeten beseffen, alles komt goed, alles wordt beter.

Dat was Blondie met Atomic. En ik kijk naar mijn uurwerk. Het is bijna 15 uur. Ik heb er nog twee. We gaan langzaam afscheid nemen. Is het niet? Maar blijf luisteren naar Radio Memory. Want we zijn er 24 op 24, 7 op 7. Want na mij komen natuurlijk ook de andere collega's. Ik ga nu met Maxke naar huis. Maar eerst luisteren naar Green Green Gasofoon van Tom Jones. En dan mag ik ook zeggen, c'est moi qui pars. Want ik ga huiswaarts toe met de wagen. Maar volgende week ben ik er terug, maandag van 20 tot 20 uur met Souvenir Souvenir. En dan een dinsdag met de mooiste muziekmix. Hou jullie goed allemaal en tot volgende week. Tada!

0: Op de smartphone van de pleger van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend is een videoboodschap gevonden waarop de man de aanslag zelf al opeist en trouw zweert aan Islamitische Staat. De clip is opgenomen net voor hij met de wagen inreed op de deelnemers. Bij het drama kwam 1 Poolse vrouw om het leven en vielen tientallen gewonden. Duitse media melden vandaag intussen dat de politie meer dan 400 geradicaliseerde moslims opvolgt die ze in staat acht tot islamistische terreurdaden. Bij Rijssel in het noorden van Frankrijk is de Russische gevangene opgepakt die begin juni ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge. De man van 30 was daar voor een medische ingreep, maar kon ontkomen nadat hij zijn bewakers bedreigde met een scherp voorwerp. Hij stond meteen internationaal geseind, maar kon toch bijna 2 maanden op vrije voeten blijven. De man zat in de gevangenis van Brugge een straf uit voor een diefstal met geweld. In theorie riskeert hij een bijkomende veroordeling voor de ontsnappingspoging. Sinds begin dit jaar is dat een strafbaar feit. De man van 54 uit Everen, die vorige week tussen beiden kwam bij een incident op een tram in Brussel, is overleden. Hij zag hoe een vrouw werd lastiggevallen door een man en kreeg zelf rakenklappen toen hij wilde ingrijpen. Bij de schermutseling zijn volgens de vrouw ook racistische opmerkingen gevallen. Het slachtoffer was een lokaal bekend figuur die verschillende winkels uitbaatte in Schaarbeek. Enkele Brusselse politici prijzen hem voor zijn moed en vragen een krachtig signaal van justitie. En bij de aardbeving van morgen vroeg voor de kust van het eiland Kyushu in Japan zijn nu toch dodelijke slachtoffers gemeld. Er is ook sprake van een 50-tal gewonden, sommigen zijn er erg aan toe. Door de schok zijn ook verschillende gebouwen ingestort en volgde er een explosie in een groot winkelcentrum. Het tsunami-alarm is wel weer opgeheven. De aardbeving had een kracht van 7,1 op de richterschaal. Alle macht aan de zon vanmiddag. Op de meeste plaatsen flirten de maxima met 30 graden. Morgen worden dat er zelfs 34 of lokaal meer. Aan zee waait een deugddoend briesje en blijft het vandaag bij 25 graden.
1: Stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Muzikatief.
10: De kortste weg naar 5 sterrenpop.
9: Muzikatief.

0: Hey, ik denk dat ik bij het draaien van dit nummer een echte smile op heel wat mensen hun gezicht heb weten toveren. Want ja, Neil Diamond, het is een graag geziene gast in Muzikatief. Wel fijn dat je bij ons bent, fijn dat je luistert. Muzikatief is er weer. Een gans uur lang, het beste uit de jaren 60, 70 en 80.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: Wel, we zaten zo net in de jaren 70, nu terug naar de jaren 80. Dat doen we met Imagination uit 82. Is dit Heart and Soul?

We hadden even een iets wat rustiger moment in Muzikatief met Dusty Springfield. De Britse zangeres die we beter kennen als Mary O'Brien, want dat was haar echte naam. Ze begon haar carrière in de familiegroep de Springfields. En ging in 1963 dan weer solo met If You Don't Know What To Do With Yourself and You Don't Have To Say You Love Me. En nog een heel pak andere grote hits. Maar met deze zaten we nog eens in 1968. Toen scoren ze met The Son of a Preacher Man. Ze overleed trouwens op 2 maart 1999. En dit is The Real Thing van Jelly Bean.

0: En natuurlijk deze Real Thing. Maar we kennen hem ook nog wel van zijn productiewerk. Van de eerste grote hits voor Madonna. Ook dat was van zijn hand. In ieder geval, wij zijn ondertussen aanbeland aan onze 2-in-1 hit voor vandaag. Daarvoor keren we terug naar 1991. Want toen scoorde Mylène Farmer een hele grote hit met Désenchanté. In 2002 deed de toen nog onbekende Kate Ryan uit België het over. Het was meteen de start van haar muzikale carrière.
1: 2-in-1-1-1-1-1.

zo maken ze ze niet meer. Freddy and the Dreamers. We zaten nog eens in de jaren 60. Meer bepaald in 1963. Want toen scoorden ze met deze I'm Telling You Now. En zet nu de radio maar een heel klein beetje harder. Want dit is Joe and Jett and the Blackhearts. I love rock and roll.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluiden wilt ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.
5: Muzikatief.
6: De kortste weg naar 5.

0: Ja, met dit begon het allemaal destijds voor Kim Wilde. Hè. We zaten nog eens in het begin van de jaren 80, 1981 om precies te zijn. The Kids in America. Ondertussen is Paul Peerlings er weer komen bij zitten. Dat betekent tijd voor ons nummer 1 hitfeit. En hij heeft het over Manfred Mann.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: Een nummer 1 hitfeit over Manfred Mann. Why Should We Not zou een toepasselijke titel zijn als debuutsingle voor heel wat bands. Maar het was de groep Manfred Mann die hem in 1963 daadwerkelijk maakte. 4 jaar later had de band zijn enige Vlaamse nummer 1 hit met Haha, zet de clown. Het is een hardnekkig misverstand dat Manfred Mann de zanger van de groep was. Mann was de toetsenist en heette eigenlijk Michael Lubowitz. De Zuid-Afrikaan trok begin jaren 60 naar Londen en richtte daar de groep in 1963 op, samen met zanger Paul Jones, Mike Hugg, Michael Vickers en Tom McGuinness. Na een paar mislukte singles had de groep in 1964 zijn eerste grote hit met Doo Wah Diddy, een Britse nummer 1 hit. Na redelijk succesvolle singles was Haha Zet de Clown de enige nummer 1 hit in België voor de groep. Manfred Mann, Haha Zet de Clown.

0: Kennen jullie ze nog? De Nederlandse synthesizer duo Robert Pot en Gerto Heupink. The Future World Orchestra, met andere woorden. Ze waren bijzonder populair in 1981. En toen scoorden ze hun eerste grote hit, namelijk Desire. Gevolgd door deze hier, I'm Not Afraid of the Future. En Team from E.T. was trouwens ook nog een bijzonder grote hit voor hen. En daarna ging het eigenlijk bergaf voor de mannen. Het eindigde allemaal in roulette.
1: Muzikatief.
0: Ik kwam onlangs nog eens een videoclip van hen tegen op YouTube. En ik dacht van, ja, een van deze moet ik die toch wel eens in mijn uitzending steken. Wel, dat waren ze dus nog eens. Hè? De Future World Orchestra hier in Muzikatief. En nu terug naar de jaren 60 met Ike en Tina Turner. Hier zijn ze met hun Hunky Tank Woman.

Ja, ze hebben destijds zoveel grote hits gehad dat het soms wel eens moeilijk is om er eentje uit te kiezen waarvan je zegt van, dat is alweer een tijd geleden dat we die nog eens gedraaid hadden. Wel, hier waren ze nog eens, Ike en Tina Turner hier in Muzikatief. En nu naar Nederland met Anita Meijer.

0: Anita Meijer, de Nederlandse zangeres die ontdekt werd destijds door Hans Vermeulen. Met wie ze trouwens in de groep Rainbow zat. Hè. Vermeulen die schreef en produceerde trouwens de eerste hits voor Anita Meijer. Hij was trouwens ook te horen op haar debuuthit The Alternative Way. En ze was ook de eerste Nederlandse zangeres ooit die in de Ahoy optrad. We schrijven 1987. Wel, dit was er nog eens. Anita Meijer en Why? Tell Me Why. En daarmee zit muzikatief er ook alweer al op voor vandaag. Paul die zorgt nog voor onze uitsmijter. Ik maak graag weer een nieuwe afspraak voor een volgende keer.
1: De emancipatie van de vrouw houdt meestal op wanneer haar auto het begeeft.

0: Op de smartphone van de pleger van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend is een videoboodschap gevonden waarop de man de aanslag zelf al opeist en trouw zweert aan Islamitische Staat. De clip is opgenomen net voor hij met de wagen inreed op de deelnemers. Bij het drama kwam 1 Poolse vrouw om het leven en vielen tientallen gewonden. Duitse media melden vandaag intussen dat de politie meer dan 400 geradicaliseerde moslims opvolgt die ze in staat acht tot islamistische terreurdaden. Bij Rijssel in het noorden van Frankrijk is de Russische gevangene opgepakt die begin juni ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge. De man van 30 was daarvoor een medische ingreep, maar kon ontkomen nadat hij zijn bewakers bedreigde met een scherp voorwerp. Hij stond meteen internationaal geseind, maar kon toch bijna 2 maanden op vrije voeten blijven. De man zat in de gevangenis van Brugge een straf uit voor een diefstal met geweld. In theorie riskeert hij een bijkomende veroordeling voor de ontsnappingspoging. Sinds begin dit jaar is dat een strafbaar feit. De man van 54 uit Everen, die vorige week tussen beiden kwam bij een incident op een tram in Brussel, is overleden. Hij zag hoe een vrouw werd lastiggevallen door een man en kreeg zelf rakenklappen toen hij wilde ingrijpen. Bij de schermutseling zijn volgens de vrouw ook racistische opmerkingen gevallen. Het slachtoffer was een lokaal bekend figuur die verschillende winkels uitbaatte in Schaarbeek. Enkele Brusselse politici prijzen hem voor zijn moed en vragen een krachtig signaal van justitie. En bij de aardbeving van morgen vroeg voor de kust van het eiland Kyushu in Japan zijn nu toch dodelijke slachtoffers gemeld. Er is ook sprake van een 50-tal gewonden, sommigen zijn er erg aan toe. Door de schok zijn ook verschillende gebouwen ingestort en volgde er een explosie in een groot winkelcentrum. Het tsunami-alarm is wel weer opgeheven. De aardbeving had een kracht van 7,1 op de Richterschaal. Alle macht aan de zon vanmiddag. Op de meeste plaatsen flirten de maxima met 30 graden. Morgen worden dat er zelfs 34 of lokaal meer. Aan zee waait een deugddoend briesje en blijft het vandaag bij 25 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Ivan Plettings.

This could be heaven for everyone bij deze nieuwe driver's seat. Queen kreeg je hier ook nog eens, terwijl we iets over de klok van 4 uur zijn. Ja, inderdaad, 2 uur driver's seat met straks Lana Pelley met I Can Make a Man Out of You. Ik weet niet of het met mij nog altijd mogelijk is, hè. Ik heb ook nog Imagination nu klaarstaan met Body Talk. Ja, het lichaam kan misschien ook wel bepaalde dingetjes laten zien de komende dagen. Op goed gebied, maar misschien ook over minder goed gebied. Bijvoorbeeld het transpireren door de hitte. Dus dan moet je misschien ook wel de nodige afkoeling gaan opzoeken, denk ik. In ieder geval, welkom gegeten hier in deze komende 2 uurtjes Driver's Seat.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Ivan Plettings.
6: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

trein die nemen wij ook af en toe richting de kust. Waarom? Omdat het dan nog altijd rustig rijden is. China Eastern met Morning Train 9 to 5 hier in deze driver's seat bij Radio Memory. Straks ook Enrique Iglesias, maar eerst deze Madonna met You'll See.

0: goddelijke ritmes, die kan je bij ons ook zonder enig probleem vinden met deze Enrique Iglesias bijvoorbeeld, met Rhythm Divine. Niet zo goed nieuws nu. Want als je op vakantie bent of bijvoorbeeld gewoon in het algemeen in een hotel, moet je gaan oppassen voor jouw Microsoft 365 account. Want ja, mogelijk kunnen hackers dat manipuleren via wifi-netwerken. Voor de goede orde, het gaat hier niet om nep-wifi-netwerken die het originele netwerk van een hotel of conferentiecentrum nabootsen. In plaats daarvan gaat het om kwetsbare wifi-gateways die hackers binnendringen om dan bepaalde instellingen aan te passen. En dat zorgt ervoor dat gebruikers die naar Microsoft 365 sites surfen niet meer op legitieme domeinen terechtkomen, maar op nep-pagina's. Zoals dus dikwijls ook het geval is bij phishing. Wie niet goed oplet op de URL van de website, voert liever vervolgens ook gewoon zijn inloggegevens in, zoals normaal. Maar pas daarna kom je er dus achter dat er wel iets aan de hand is. Het inloggen zal namelijk niet meer lukken. Maar tegen die tijd hebben de hackers je gegevens en ook al eventuele foute codes al te pakken. En als de hackers daarmee gaan inloggen, kunnen ze heel wat zakelijke of privégegevens gaan stelen. Dus als je Windows 365 gebruikt en je doet dat op een misschien niet zo'n goed veilig netwerk, pas dan zeker op dat je wel effectief op de juiste website bent en niet op zo'n phishing site. En nu Robert Grayband met Right Next Door. Ja, daar kan misschien wifi nog wel beter zijn.
1: Alleen de grootste hits.
2: Radio Memory.
1: De mooiste muziekmix.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
2: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
2: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Ivan Plettings.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

Eros Ramazzotti en Cosa della Vita hier ook nog in deze driver's seat. Het is richting 5 uur dat wij hier aan het gaan zijn. Dat betekent, ik heb er nog wel een paar klaarstaan natuurlijk. Bijvoorbeeld Bob Marley en Funkstar Deluxe met The Sun is Shining. Ja, dat is zeer, zeer duidelijk natuurlijk wel te merken. En ook de deze van The Buggles heb ik trouwens ook eens een paar dagen geleden bij een verzoekprogramma hier bij ons aangevraagd. Deze video killed the radio star. Tot straks voor deel 2.

0: Op de smartphone van de pleger van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend is een videoboodschap gevonden waarop de man de aanslag zelf al opeist en trouw zweert aan Islamitische Staat. De clip is opgenomen net voor hij met de wagen inreed op de deelnemers. Bij het drama kwam één Poolse vrouw om het leven en vielen tientallen gewonden. Duitse media melden vandaag intussen dat de politie meer dan 400 geradicaliseerde moslims opvolgt die ze in staat acht tot islamistische terreurdaden. Bij Rijssel in het noorden van Frankrijk is de Russische gevangene opgepakt die begin juni ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge. De man van 30 was daar voor een medische ingreep, maar kon ontkomen nadat hij zijn bewakers bedreigde met een scherp voorwerp. Hij stond meteen internationaal geseind, maar kon toch bijna 2 maanden op vrije voeten blijven. De man zat in de gevangenis van Brugge een straf uit voor een diefstal met geweld. In theorie riskeert hij een bijkomende veroordeling voor de ontsnappingspoging. Sinds begin dit jaar is dat een strafbaar feit. De man van 54 uit Everen, die vorige week tussen beiden kwam bij een incident op een tram in Brussel, is overleden. Hij zag hoe een vrouw werd lastiggevallen door een man en kreeg zelf rakenklappen toen hij wilde ingrijpen. Bij de schermutseling zijn volgens de vrouw ook racistische opmerkingen gevallen. Het slachtoffer was een lokaal bekend figuur die verschillende winkels uitbaatte in Schaarbeek. Enkele Brusselse politici prijzen hem voor zijn moed en vragen een krachtig signaal van justitie. En bij de aardbeving van morgen vroeg voor de kust van het eiland Kyushu in Japan zijn nu toch dodelijke slachtoffers gemeld. Er is ook sprake van een 50-tal gewonden, sommigen zijn er erg aan toe. Door de schok zijn ook verschillende gebouwen ingestort en volgde er een explosie in een groot winkelcentrum. Het tsunami-alarm is wel weer opgeheven. De aardbeving had een kracht van 7,1 op de richterschaal. Alle macht aan de zon vanmiddag. Op de meeste plaatsen flirten de maxima met 30 graden. Morgen worden dat er zelfs 34 of lokaal meer. Aan zee waait een deugddoend briesje en blijft het vandaag bij 25 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Hey, Rigo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als de hitschijf van de week bij Radio Memory.
10: Radio Memory.

Een man die ook zo gekend geworden is door toch wel zijn zeer unieke stem. Rod Stewart en Every Beat of My Heart. En het is iets over 5 uur hier op deze dinsdag 28 juli. Deel 2 dus van deze driver's seat met straks Lou Bega. Nee, nee, niet Mambo No. 5, maar wel I Got A Girl. Natalie Cole met Pink Cadillac. En we gaan je ook nog wel even de hemel tonen met deze One Hit Wonder. Mariah McKee krijg je ook nog eens met Show Me Heaven. Iedereen, goeie avond.

0: friend everywhere.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Ivan Plettings.

En dan van die zeer vreemde dansbewegingen op de vloer. Iets waarvan je denkt van, hoe kan het menselijk mogelijk zijn? Hè? De Rocksteady Crew met Rocksteady Crew hier in deze driver's seat. Ik heb straks een wit huwelijk van een idool. Ja, dat zijn een paar tipjes die ik al kan geven. Maar iemand die gekend staat niet alleen als vrachtwagenbestuurder, maar ook als zanger. Deze Henk Wijngaard, nog eens met Nachtrijder.

0: Billy Idol en White Wedding. Ja, waarom zijn de meeste vrouwen zo altijd in het mooi wit gekleurd, gekleed, als zij dus richting het altaar gaan? Het is nog een vraagje. Billy Idol kreeg je dus nog met White Wedding. En we hebben nu wel een beetje plaats gemaakt voor een dagelijks item rond deze tijd. Namelijk het weerbericht, want vannacht blijft het zo goed als helder en zeer zacht met minima van 15 tot 20 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en zeer warm met maxima van 29 tot zelfs 33 graden. Hier en daar kan het nog net een graadje meer worden, dus 34 graden. Donderdag blijft het zonnig, maar in het zuidoosten van het land kunnen zich ook al enkele geïsoleerde onweersbuien gaan ontwikkelen. Iets minder warme lucht bereikt het westen van het land, waar de maxima dan tussen 24 en 28 graden liggen. Maar in het centrum kan het nog wel tot 33 graden oplopen. Vrijdag blijft de atmosfeer onstabiel. In veel streken blijft het droog en zonnig. Maar plaatselijk kunnen zich opnieuw enkele geïsoleerde onweersbuien ontwikkelen. Het wordt iets minder heet bij maxima van 23 tot 29 graden. Zaterdag belooft het een warme en vrij zonnige dag te worden, ondanks enkele wolkenvelden, bij aangename maxima tussen 24 en 30. Zondag blijft het ook warm, maar dan gaat de atmosfeer zeer onstabiel worden en kan weer aanleiding geven liever tot de ontwikkeling van enkele geïsoleerde onweersbuien met temperaturen tussen 24 en 30 graden. En maandag blijven de maxima in vele streken rond de 30 graden schommelen en daarna zou het terug richting 25 graden gaan. Terug weer iets beter. En nu Soul Sister met Through Before We Even Started.
1: Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: De beste muziek hoor je hier.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

Cook, The Books met Your Eyes. En als ik in de ogen van mijn partner kijk, ja, dan verdrink ik altijd wel op een goede manier, natuurlijk. En het is weer al bijna 6 uur geworden hier op deze dinsdag 28 juli. Ik ga ervan onder, want ik heb nog wel Howard Jones klaarstaan met What is Love. En deze begint ook altijd...

0: In Antwerpen heeft de politie een vermoedelijke dader opgepakt van de steekpartij in het Schipperskwartier vanmorgen. Een Dominicaanse sekswerkster van 50 is daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. De verdachte is amper 18 en is geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden en getuigenissen. De jonge man liet zich al eerder opmerken in de prostitutiebuurt. Hij liep er vaak rond met een mondmasker en opvallende handschoenen. Het blijft onduidelijk wat hem vanmorgen heeft bezield. Franse media melden een ernstige heropflakkering van de natuurbrand in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten benadrukken dat inwoners voorlopig nog niet mogen terugkeren naar het gebied. Eerder waren gematigd optimistische berichten opgedoken over de brand. In Spanje zou de situatie rond Madrid geleidelijk verbeteren. Maar ook daar zijn de bosbranden nog niet volledig onder controle. Boven het getroffen gebied zijn felle winden voorspeld die het vuur opnieuw zouden kunnen aanwakkeren. Dubbel bezoek in het Witte Huis vandaag. Achter gesloten deuren vindt een ontmoeting plaats tussen president Trump en de Oekraïense president Zelensky. Een officiële agenda is er niet, maar Zelensky gaf aan dat zijn leger meer luchtafweerraketten nodig heeft. Aansluitend ontvangt Trump ook de Israëlische premier Netanyahu. Dat onderhoud zou vooral gaan over enkele uitspraken van Netanyahu rond de oorlog in Iran. Die waren in Washington niet in goede aarde gevallen. In Polen spreekt het grondwettelijk hof zich uit tegen de erkenning van in het buitenland gesloten homohuwelijken. Het Europese Hof van Justitie had in november expliciet geëist dat alle EU-lidstaten die verbintenissen zouden erkennen. Het grondwettelijk hof oordeelt nu dat dit indruist tegen de Poolse grondwet. Die definieert het huwelijk als een verbond tussen man en vrouw. Wat de gevolgen van het vonnis zullen zijn, is nog onduidelijk. Vanavond nog overal droog en erg zacht. Vannacht helder, windstil en warm bij minima tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw puffen en blazen bij 35 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Terwijl we deze aflevering van de Muziekdoos inblikken, is het buiten zo'n 40 graden. De verkoeling staat hier aan en de frisdranken zijn ook aanwezig. Maar goed, wij gaan de twee komende uren voor jullie zomerse muziek draaien in ons programma De Muziekdoos. Allemaal van harte welkom, vrienden. Mijn naam is Rudolf Stevens en fijn dat jullie meeluisteren naar deze nieuwe start van Muziekdoos.

Ziezo, we hebben alle Helena's wederom blij gemaakt door deze recente nieuwe single te draaien. We keren terug naar Zweden met ABBA, met een van hun mooie singles. Maar dit was een flipzijde van een plaatje, maar ik vind het altijd een keigoed nummer en ik wil het nog eens graag draaien. ABBA, dit zijn de jongens Bjorn en Benny met Rock Me.

Ik kan er persoonlijk altijd van genieten van de muziek van ABBA. Maar deze keer kozen we ze een keer voor de jongens, voor Bjorn en Benny dus. En zij brachten deze mooie Rock Me. Margriet Hermans heeft ook een nieuwe single uit en die gaan we voor jullie graag draaien. Die ene zomer.

0: altijd een leuke song geweest en we draaien ze graag geregeld door eens opnieuw deze O Darling van Theo Diepenbroek. En we blijven bij de nieuwere platen. Dit is er ook zo eentje.
1: Wir sind nicht perfekt.
0: Heinz Simons.

waarom zou je elders gaan als je het in je eigen land zo goed kan hebben? Willy Sommers, en we gingen samen muzikaal met hem mee naar zee. En dat is ook een van mijn favoriete plekjes bij ons in Vlaanderen. Na Willy Sommers gaan we meteen de nieuwste draaien van onze collega CDV. En hij brengt voor ons Als ze lacht.

0: mij doen.
1: Een echte feestmaker, onze collega Christophe. Dus we zijn de laatste die het licht uit doen, zijn zomerbijdrage voor 2022. En we gaan terug naar de zomers vanuit de 90er jaren, samen met deze van Wiltura en Helena.

zo komen natuurlijk ook geregeld voorbij in onze programma's van de Muziekdoos. Deze mensen van Die Calimero's. We houden de zomerse muziek natuurlijk vast, want dat is altijd leuk. En dat gaan we doen, dit keer met een meezingertje van Frans Bauer.

toon vandaag de hele wereld aan. Dat waren de woorden van onze sympathieke collega Frans Bauer. We blijven bij die mooie ambiance muziek. En ik heb vandaag de sleutel weggesmeten. Nou, waarom Steve? We gaan eens luisteren. Steve Thielis.

0: ambiance op jouw radio met ons programma natuurlijk De Muziekdoos. En dit dan in gezelschap van Steve Tielens. En we gaan hem ook nog eens uit de kast halen. Ja hoor, die mooie, diepe, warme stem. Onmiddellijk herkenbaar.
1: Too much of anything is not good for you,
0: baby. Op mijn beurt, vrienden, allemaal nog eens een keer van harte welkom in deze aflevering van De Muziekdoos. Reacties zijn altijd welkom via rudolfstevens@telenet.be. Barry White.
1: It doesn't seem to me like it's enough.

toch apart, hè? Je kan er echt van genieten van die mooie warme stem van Barry White. Dus we draaien heel graag geregeld voor hem ook een van zijn succesnummers. Dit was er ook zo eentje van, maar we keren terug naar de muziek van mezelf, Rudolf Stevens. Een nummer dat ik iets langer dan 10 jaar geleden heb opgenomen. En binnenkort gaan we wederom in de studio om nieuw werk op te nemen. Onze huidige single In de straat van mijn dorp doet het wel ontzettend goed. Maar omdat het zulk prachtig zomerweer is en bij zulke temperaturen gaan we toch ook een beetje een pittig nummer van ons zelf draaien. Deze, ken je hem nog? Oorspronkelijk een nummer van Bobby Prins, maar wij hebben het ook gezongen. In 2010, niets ter wereld kan ons scheiden.

0: In Antwerpen heeft de politie een vermoedelijke dader opgepakt van de steekpartij in het Schipperskwartier van morgen. Een Dominicaanse sekswerkster van 50 is daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. De verdachte is amper 18 en is geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden en getuigenissen. De jonge man liet zich al eerder opmerken in de prostitutiebuurt. Hij liep er vaak rond met een mondmasker en opvallende handschoenen. Het blijft onduidelijk wat hem vanmorgen heeft bezield. Franse media melden een ernstige heropflakkering van de natuurbrand in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten benadrukken dat inwoners voorlopig nog niet mogen terugkeren naar het gebied. Eerder waren gematigd optimistische berichten opgedoken over de brand. In Spanje zou de situatie rond Madrid geleidelijk verbeteren. Maar ook daar zijn de bosbranden nog niet volledig onder controle. Boven het getroffen gebied zijn felle winden voorspeld die het vuur opnieuw zouden kunnen aanwakkeren. Dubbel bezoek in het Witte Huis vandaag. Achter gesloten deuren vindt een ontmoeting plaats tussen president Trump en de Oekraïense president Zelensky. Een officiële agenda is er niet, maar Zelensky gaf aan dat zijn leger meer luchtafweerraketten nodig heeft. Aansluitend ontvangt Trump ook de Israëlische premier Netanyahu. Dat onderhoud zou vooral gaan over enkele uitspraken van Netanyahu rond de oorlog in Iran. Die waren in Washington niet in goede aarde gevallen. In Polen spreekt het grondwettelijk hof zich uit tegen de erkenning van in het buitenland gesloten homohuwelijken. Het Europese Hof van Justitie had in november expliciet geëist dat alle EU-lidstaten die verbintenissen zouden erkennen. Het grondwettelijk hof oordeelt nu dat dit indruist tegen de Poolse grondwet. Die definieert het huwelijk als een verbond tussen man en vrouw. Wat de gevolgen van het vonnis zullen zijn, is nog onduidelijk. Vanavond nog overal droog en erg zacht. Vannacht helder, windstil en warm bij minima tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw puffen en blazen bij 35 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
6: Hey, Rigo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als de hitschijf van de week bij Radio Memory.

Zo, vrienden, zijn we in tussentijd beland in deel 2 van onze aflevering van de Muziekdoos. En dit dan samen met deze zomerse leuke plaat van Bonnie M. Brown Girl in the Rain.

Er zijn heel wat nieuwe platen rondom deze periode, maar waarschijnlijk heeft dat ook te maken met het programma 10 om te zien dat tijdens deze zomermaanden opnieuw op de buis komt. Mama Chasje en natuurlijk Nanana. Lilian Saint-Pierre heeft ook een mooie nieuwe single en dit vind ik echt ook een heel sterk nummer. Je gaat het vaker horen in mijn programma Muziekdoos. De nieuwe schijf van Lilian Saint-Pierre, Lief en Ondeugend.

Dat was ze, lief en ondeugend, haar nieuwste schijfje Lilian Saint-Pierre. We gaan ons luisteren naar de zomerrit van 2021. Niels de Stadsbader.

We draaiden zijn zomerrit nog eens een keer van Niels de Stadsbader van 2021. En we gaan kijken wat de opvolger wordt voor dit jaar. Ik denk dat het Meteor gaat worden met Snelle. Maar dat is natuurlijk nog heel even afwachten. We blijven bij het nieuwe werk. Dit dan tezamen met de nieuwe schaaf van Mike Vanus.

Laat ons maar dansen, zegt ze. Wel, Maaike Vanus, je moet mij niet uitnodigen horen, want ik ben maar een houter gedoe op de dansvloer. Dus we gaan dat zo laten. Na deze gezegd zijnde gaan we meteen ook nog eens luisteren naar muziek van Die Cappuccino's. En dat allemaal voor jou in ons programma De Muziekdoos.

De Duitse muziek is tegenwoordig erg terug populair, want dat bemerk je ook dus. En er komt heel wat op de markt, maar ja, ze brengen goede muziek uit. Hè. Dit waren ze dus, die Cappuccino's. En we blijven bij de nieuwere platen. En dit dan te samen met deze. De nieuwe single voor Paul Bruna.

Inderdaad, we voelen het aan. Het is zomer, dus een leuke zomerse plaat van onze collega Paul Bruna. Wat hebben we nu op de draaitafel? Wel, we gaan een keer wat Franstalig werk draaien, want dat werd gevraagd. En dat doen we dan met veel plezier.

Kalenderjaar 1995 met deze van Wiltura. En dat voor jou dus deze mooie La Melodia. Vaya con Dios.

Een van die leuke nummers van Meteor. Daarmee gingen we al 3 jaar terug in de tijd, zo snel gaat het. 2019 met deze horizontaal. Terug naar het nieuwe werk. En dit vind ik echt een toffe, leuke nieuwe zomerse single voor Tricia.

We draaien trouwens heel graag dat mooie stemgeluid voor jou in ons programma. Ons Mieke met die mooie een liedje voor jou, dus haar recente schijf. En terug naar het Franstalige werk, dat gaan we meteen doen, ze, want dat wou blijkbaar iets anders komen. Maar dit hadden we nodig. Leuke zomerse plaat van heel wat jaren terug, Helene.

ja, er zijn vandaag heel wat plaatjes doorgekomen. Hè? Dat is ook per toeval, dus met de naam Helene. En dit was er zo nog eentje, vrienden. Maar goed, wij zijn toegekomen aan het eind van ons programma. Ik was er weer om heel graag bij met deze zomerse aflevering van de Muziekdoos. Heb jij ook een bepaald plaatje dat je graag wil horen? Wel, je mag het altijd laten weten. Doe het via Messenger, via ons Facebook of aan de studio gewoon even rudolfstevens@telenet.be. We gaan afsluiten met deze. Met de nieuwe single van Eddy Smets, 30, 50, 70. Nog veel plezier met de collega's en tot een volgende Muziekdoos.

0: In Antwerpen heeft de politie een vermoedelijke dader opgepakt van de steekpartij in het Schipperskwartier van morgen. Een Dominicaanse sekswerkster van 50 is daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. De verdachte is amper 18 en is geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden en getuigenissen. De jonge man liet zich al eerder opmerken in de prostitutiebuurt. Hij liep er vaak rond met een mondmasker en opvallende handschoenen. Het blijft onduidelijk wat hem vanmorgen heeft bezield. Franse media melden een ernstige heropflakkering van de natuurbrand in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten benadrukken dat inwoners voorlopig nog niet mogen terugkeren naar het gebied. Eerder waren gematigd optimistische berichten opgedoken over de brand. In Spanje zou de situatie rond Madrid geleidelijk verbeteren. Maar ook daar zijn de bosbranden nog niet volledig onder controle. Boven het getroffen gebied zijn felle winden voorspeld die het vuur opnieuw zouden kunnen aanwakkeren. Dubbel bezoek in het Witte Huis vandaag. Achter gesloten deuren vindt een ontmoeting plaats tussen president Trump en de Oekraïense president Zelensky. Een officiële agenda is er niet, maar Zelensky gaf aan dat zijn leger meer luchtafweerraketten nodig heeft. Aansluitend ontvangt Trump ook de Israëlische premier Netanyahu. Dat onderhoud zou vooral gaan over enkele uitspraken van Netanyahu rond de oorlog in Iran. Die waren in Washington niet in goede aarde gevallen. In Polen spreekt het grondwettelijk hof zich uit tegen de erkenning van in het buitenland gesloten homohuwelijken. Het Europese Hof van Justitie had in november expliciet geëist dat alle EU-lidstaten die verbintenissen zouden erkennen. Het grondwettelijk hof oordeelt nu dat dit indruist tegen de Poolse grondwet. Die definieert het huwelijk als een verbond tussen man en vrouw. Wat de gevolgen van het vonnis zullen zijn, is nog onduidelijk. Vanavond nog overal droog en erg zacht. Vannacht helder, windstil en warm bij minima tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw puffen en blazen bij 35 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

Een plaats omhoog naar nummer 11. En daarmee op het randje van de top 10. Stella Lefty en Boston. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Radio Nashville. Jullie horen Hits van de Heartland elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12. Hits van de Heartland, de beste new country. Hier is John Party, pas gescheiden, maar wel met een hit. Hier is Boots Off.

Back From A War. Hits from the Heartland, the best in new country. 2 uur lang met dit programma. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snelstijgend op het ogenblik is deze. De nieuwe van Corey Kent heet Empty Words.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.

De onbetwiste country zomerhit van 2026. Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. In Nederland, Vlaanderen op Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Reds from the Heartland met Tyler Nance.

From the state of Washington in the Pacific Northwest. De zanger met Nederlandse voorouders, Zach Taupin, staat als senator. Hij gaat 4 plaatsen omhoog naar nummer 15. En het interview dat ik met hem had, staat nog steeds te lezen op de site van newcountry.nl. Hits from the Heartland, the best in new country. Het samenwerkingsverband tussen Charles Wesley Godwin, featuring Luke Combs, en Better That Way.

Nummer 1 country airplay voor Jordan Davis uit 2024 en Tucson Too Late. En de recurrence komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is nieuwkomer Jacob Hackworth en What Took You So Long.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: beste muziek
1: hoor je hier.
0: Radio Memory.
2: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
3: Een zanger wiens opa optrad bij de Louisiana Hayride, een traditionele country show. Na een optreden in Arlington, Texas, werd hij door een fan overgehaald om mee te doen aan de tv-talentenjacht Nashville Star. Hij deed auditie in Houston en won in 2006. Aan het begin van zijn carrière had hij al 150 snabbels per jaar. Van de singles die hij tot nu toe uitbracht, kwamen er 3 op nummer 1.
2: Deze week Spotlight on...
3: Chris Young.

Spotlight on Chris Young. Je hoort de drie hits van deze uit Murfreesboro, Tennessee. Afkomstige zanger Getting You Home, oftewel de Black Dress Song Tomorrow and I Can Take It From There. Snel stijgend op het ogenblik is deze, het duet van Lainey Wilson samen met John Mayer en Phone Keys.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: Hey, Rigo hier. Wat ben ik blij dat mijn allereerste single Donderslag deze week werd uitgekozen als hitschijf van de week bij Radio Memory.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een breedalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goedenavond.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: solid rule.
1: Ready, oh.
2: Just

Don't

I'm really gonna have it.

Close it.

Ken Vollezele behoort tot de mooiste dorpjes van het Brabantse Pajottenland. De inwoners zijn noeste werkers, met een gouden hart waarmee ik elke dag leef en die ik waardeer van kind tot ouder als een kostbaar geschenk. Mogen God dit geschenk voor altijd bewaren.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.